0: Hello, you're on the air.
1: I'm here.
0: Go on.
1: Yeah. I'd say at least the people on the plane were weren't fortunate victims, but the people on the ground.
0: Is this Irving?
1: Yes.
0: All right, you're in Miami Beach, right?
1: Yes.
0: Go ahead.
1: All these last 8 or 10 plane crashes all landed in places where there no people were hurt on the ground. Hello?
0: Hello?
1: Yes?
0: Yes, sir.
1: At least, thank heavens for that. So either destiny or the pilots themselves, seeing that there was going to be a crash, guided the plane to a safer area that nobody else would get killed.
0: All right, let's go to Miami Beach for this next call. Hello?
1: Yeah, I'm here.
0: Go ahead, sir.
1: Yeah.
0: Go ahead.
1: Can you hear me?
0: Yes, sir, I can hear you.
1: These deplorable plane crashes, that's what I'm trying to tell you.
0: Okay, do you want to say something on the air?
1: No.
0: All righty.
1: Thank you. It's a very nice show.
0: Would you like to talk to Phil?
1: Yeah.
0: All right, so well, you have to hold on for Phil Henry, okay?
1: Okay.
0: Hold on.
2: Of het rasje is, of iets zo'n nervsbeurzen, I'm the next one, en eigenlijk dat ze op FM Brussel
3: gaan. Nu gaan we toch een keer iets zingen of zo,
2: Spijt komt te laat.
3: Zijn jij zingen? Allee, we zijn de weg. We gaan zingen. Ik heb graag de vogel die vliegt. Nee, ik zal maar iets beter zingen.
4: Iets echt zingen deze keer.
3: Iets echt zingen, oké. Ik zal een keer een onnozele praat. Wat is dat nu weer voor een plaat? Ik hoor dat niet goed. Dat is iets aan mijn... Krantje, het zot, Freddy Frot. En al zijn ze voor aan zijn drooien.

un genre de l'amour. Rock and tack and tack. Kan daar niks op deun, want mannen, platte schuin is verborgen lupen. Tente zot voor de deun, tente zot voor de deun.

0: want de wolf gaat komen. Ik weet het niet zo, amigo, maar het is meer alcoholieke muziek, hè. Alcoholieke muziek, hè.
1: Wat is het probleem?
0: Ik weet het niet, het is zo platjes, zo gewoon van...